Nou, een stuk. Ja, meer nog enerzijds knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is laag, maar wel. We gaan niet om een cover versie spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso al een beetje zo. Oké. Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar wel. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

You want more? Okay. We spelen ons Be Quiet stuk. Sauber gemacht, we zijn hoor stolz. Okay. All I don't like.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, wir... Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!